Genetic Interface, in de Genetic Mix. U hoorde Octave Doctor van de 12-inch Genetic Interface. Verschenen via Kinetics. Jawel, het is Matt Hillier, deze Octave Doctor. Uit 1995 komt deze opener van X-Rated voor deze hedenavond. Op de 20e oktober 2024. Ik heet u van harte welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. We begonnen behoorlijk stevig en snel. En we gaan nog even doorbeuken. Twee beuktracks achter elkaar. Zometeen de nieuwste van Scan 7. Maar eerst André Sirotkin. Zijn nieuwste gaat Welcome to Viri heten. En het label is ook Viri. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. Namelijk op 29 november pas. Jawel, hier is André Sirotkin met All You Need Is Acid. Dit is André Sirotkin. Dit is X-Rated. Het is allemaal een hele goedenavond.

En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. En er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is, en Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, Arpanet en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht, origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

these corners. The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. En dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt hij nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Daar ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

0: Ja, dit doet pijn. Heilige schennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoort u Modus. En Modus met de track NGC 742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst, dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even voorbij komen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die u hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-Rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea, die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Hier is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar. Die is verschenen onder de titel My People, A Tribute to Vince Wald. En Vince Wald was een nogal mysterieuze ambient artiest die helaas is overleden. Dat was 29 april dit jaar. Geen enkel label bracht muziek van hem uit. Hij bracht alles zelf uit, alles in eigen beheer. En zelfs dat was moeilijk verkrijgbaar, ook fysiek. Vrijwel niet. Vince Wald, ik moet er toch eens verder induiken in zijn muziek. In ieder geval, deze verzamelaar is verschenen via het Amerikaanse Remission Entertainment. U hoorde Shin Ikun met Silent Altogether Revisited. En daarvoor dus een fonkelnieuw werk van Brotherhood of Sleep op Winterlight. Overigens, op die verzamelaar staat nog veel meer moois. Wat dacht u van Jochen Arbeid, Edward Keespel, Harpoon, Dead Voices on Air en Edward Graham Lewis van Wire. Prachtige verzamelaar, deze My People, a tribute to Vince Wald. Zometeen is er X-Ray en ik heb gemeend een verzamelaar te gebruiken van Cluster, een verzameling Cluster. En u hoort tracks van de albums Cluster, Cluster 2, Sowieso Zo, Zoekertijd, Großes Wasser, Cluster en Eno, After the Heat, ook met Brian Eno. En we eindigen met een solo track van Hans-Joachim Rödelius, samen met Dieter Möbius, inderdaad Cluster. En een track van het album Selbstportret, volume 6. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated tussen 9 en 11 op de zondagavond. Dank voor de reacties. Dank voor het luisteren nogmaals. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

0: like anything.
1: When did you figure all that up?
0: The minute I saw you.
1: No.
0: All right. You're a nutcap.
2: Het zou dus weer eens wat anders zijn. Een stukje Psytrance aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar niet zomaar. Het komt uit de stal van Finny Tribe. We hebben het over Gold Vic. En dat is John Vic. En John Vic maakte inderdaad deel uit van Finny Tribe. Het verscheen ook op het label van Finny Tribe. Namelijk Finny Flex in 1996. My My, en het komt van de 12 inch, and now you know. Nou, inderdaad, nu weet u het. Dit was Goldfic. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Nog tot 11 uur, de prachtigste nieuwe muziek. En straks na 11, of na 10, ook natuurlijk de focus op de tracks van toen. En na 11 is het tijd voor X-Ray. En daarin aandacht voor Genesis Beorage en Psychic TV. Maar nu eerst nieuw werk van Neurotiker.
3: The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught.
2: Dit is inderdaad Neurotiker met Night Stalker. Het staat op de Dystopian Romance EP. En dat verschijnt 2 september. Nogmaals, dit is X-Rated. Neurotiker, dit is een hele goede avond, want we zijn weer begonnen.

Heerlijk stukje electro, maar het noemt zichzelf Italo. Ja, het noemt zichzelf eigenlijk Italo Brutalo. Nou, ik weet niet of het Italo is, ik weet niet of het electro is. Het maakt ook allemaal niet meer uit, want het is gewoon ontzettend lekker. Italo Brutalo, het is het geesteskind van Vincent Fries. Of Vincent Fries. Ja, heet die man nou Vincent Patat, Vincent Friet. Hoe dan ook, het is Hardware wat u hoorde en dat staat op de Hardware LP. Italo Brutalo hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we ons ikzelf in ieder geval heel blij word dat het wederom tijd is voor een nieuwe Jean-Michel Jarre. Die gaat ergens in oktober verschijnen. En het is een hommage aan Pierre Henry. De twee kenden elkaar ook en hebben afgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. En dat heeft geresulteerd in het album op het album Oxymore. En dat is een hommage dus toe Pierre Henry. Want helaas, het kon niet afgemaakt worden. Aangezien Pierre Henry stierf in juli 2017. Jean-Michel Jarre heeft het gelukkig af kunnen maken. En dat heeft geresulteerd dus in het album Oxymore. En daarvan is nu één track gereleased. Die hoort er nu. Dit is Brutalism.

Allemachtig van een track. Dit mag van mij wel 20 minuten doorgaan. Nou, soms doet het dat live ook. En afgelopen vrijdag zou ik het live kunnen hebben gezien, waren het niet dat de NS het nodig vond, of althans de medewerkers het nodig vond om te staken en de ene na de andere trein uitviel. En het risico om dan naar Utrecht te vertrekken, dat heb ik maar niet genomen, want kom je überhaupt nog wel terug. Ik snap de stakers, maar jammer is het wel. Ik heb het over Motoriek, dat is de nieuwste band rond Dirk Evans van The Clinic. En afgelopen vrijdag dus waren ze live te zien, waar ik dus niet bij was. Daarom een track van hun laatste album. Dat album heet gewoon 3. Ik hoorde de track Stunden van Motoriek. En van België gaan we naar Duitsland, maar helaas al niet meer onder ons. En dan heb ik het over Dieter Möbius. En het feit wel dat er een verzamelaar is. Nou, er verschijnen wel diverse verzamelaars van Möbius en zijn werk. Maar deze die recentelijk is verschenen op het Bureau B-label. Dat is een hele bijzondere, want daar liggen daar staan heel veel niet voor de hand liggende tracks op. Soloworks Collection 7. En die is samengesteld door Asmus Teachings. Dit is Möbius met Hoffnungsschimmer. Hier is Möbius.

Ja, dat had je nou ook weer niet verwacht van Bureau Lator. En toch is dat nieuwe album, het is een afwisselend album. Het is echt een uitstekend album met diverse stijlen. We hebben het over Koert Daelke. En hij was natuurlijk een van de oprichters van de band Der Plan. Hij was tevens een van de oprichters van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En heeft ook nog eens een keer in veel farben gezeten. Bureau Lator, Koert Daelke, heeft een nieuw album Niemands Land. En die is van A tot Z goed. Alle tracks nieuw verschenen op Bureau B. En u hoorde de track Der Raum. En dat gaat er eentje worden voor de eindlijst. Het wordt alweer druk. En het is nog maar augustus. Dus het wordt lekker druk in die eindlijst. Nou, we gaan het nu wat rustiger aandoen. We gaan het hebben over het album Basebians. En Basebians, dat zijn, laten we zeggen, vier basbeesten. We hebben het over Crow's Labyrinth, oftewel Theo Tol, Distant Fires Burning, oftewel Gert de Meester, John Doe One, en dat is Hannes Doyn, en Stratosphere, oftewel Ronald Marien. Zij vieren basten een heel album vol basbeans. En het is inderdaad, het is een schitterend album geworden. Je hoort nu Basbeans 2 op dat album. Wat kan je doen met een bas zoals het klinkt? Normaal een popbandje is over het algemeen een bas een ondersteunend instrument. Deze vier bewijzen dat de bas een leidend instrument is. Dit zijn ze met z'n vieren in Basebeans

0: Zo behandel je een bas, dames en heren. Prachtig werk van Crow's Labyrinth, Distant Fires Burning, John Doe 1 en Stratosphere. De vier bassisten bij elkaar als Bassbeans. En u hoorde Bassbeans 2. En dat verscheen via Moatone 7. Een prachtig album wat gecureerd is door Distant Fires Burning en gemasterd door Stratosphere. En het is allemaal geschreven door de vier heren zelf. Prachtig werk dus. Luister het en onderga veel meer moois op dat album Bassbeans. En u luistert naar X-Rated op de concertzender waar nu de tune zou moeten starten. Wat hij niet doet. Dus nog een poging. En jawel, daar gaat hij.
1: X-Rated.
0: Goedenavond, een minuut te vroeg, maar hier is toch het tweede uur al van X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ga met mijn lief Danielle, Daniela, de aanstaande week een kort weekje naar Hamburg. Hamburg is een mooie stad en daar willen we beide wel eens heen, omdat we er allebei nog nooit geweest zijn. Sommige mensen vragen wel eens, gezegd, Ruus, gaat hij wel eens op vakantie? Nou, weinig, maar als ik op vakantie ga, dan zijn het korte vakanties, dus soms korte weekjes weg. Zoals nu naar Hamburg. Met Daniela. En er komt veel moois uit Hamburg. En bovendien heeft Hamburg een rijke historie. Een rijke muzikale historie ook. Denk aan bijvoorbeeld aan de Beatles die daar hun eerste succes hadden. Zo is er ook een Beatles-plaats in Hamburg. En er komen nog veel meer muzikanten vandaan, zoals bijvoorbeeld ook een Asmus Teachens. Maar ook bijvoorbeeld een KMFDM. En KMFDM staat voor Kein Mehrheit für die Mitleid. What Do You Know Deutschland was hun eerste politiek getinte LP die verscheen in 1986. Dit is Conny Lyon, dit is KMFDM.

0: جنوب جنوب شرق غرب
1: غرب
0: شمال
1: شمال

0: Zo heerlijk zeg. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Muslim Goes met Oilfield en Mohair. Twee tracks in één geperst. En zo hoort dat. Veiled Sisters, dat is het album waar het vanaf kwam. En dat verscheen in 1993 via Solal Moon. Dus Muslim Goes, oftewel Bryn Jones, die overleed helaas al heel lang geleden in 1999. En toen had hij al bijna 100 albums op zijn naam staan. Jawel, en daarna is het alleen maar nog veel meer geworden. Hij heeft nu zo'n 100 miljoen, miljard albums op zijn naam staan. En het is nadat hij overleed alleen maar toegenomen. Maar ja, de plank begint zo langzamerhand helemaal leeg te raken. Dus begint men nu aan de reissues, de heruitgaves. Veiled Sisters is er een van. Die wordt binnenkort opnieuw uitgegeven dus. Muslim Goes hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een X-Rated klassieker in de speler. Er staat op de verzamelaar de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat verscheen in 2005. Met daarop onder andere ook Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Dit is echter Melecta. Melecta met Pestilence. Hou u vast, want hier is Melecta.
1: I have seen the future of horror.

Prairie schopte het tot nummer 11 in de lijst der lijsten. Het beste over 2018 volgens X-Rated. Prairie met het album After the Flash Flood. En u hoorde Flash Flood. Prairie is Mark Jacobs, een Nederlander van geboorte en tegenwoordig woonachtig in Belgieland. U luistert naar X-Rated, het beste over 2018. We zijn aanbeland bij nummer 10 en dat is ja de top 10, dus de 10 beste albums. Ja, The Empire Line, die staat op 10. The Empire Line is een nieuwe band geformeerd rond Varg. En dat is heerlijke agressie uit Zweden. Gaan ze live zien? Ik zelf niet, want het is 1 maart. Spelen ze in het warehouse in de Elementenstraat in Amsterdam. Maar dat zal ergens plaatsvinden tussen 12 uur 's nachts en 9 uur 's ochtends. Wel nu, jongens en meisjes, die tijd heb ik een beetje achter me gelaten. Maar ik zou ze graag een keer live zien. The Empire Line en hun album Rave. Dus op nummer 10. Dit is Herren Sauna. The Empire.

complete heiligschennis om dit weg te draaien. Zoiets moois, maar het is een track die heel lang duurt. En we hebben nog meer in deze top staan tot aan 11 uur vanavond. Maar dit was Tape Loop Orchestra met het fantastische Outer Light. Dat staat op het album Return to the Light. Tape Loop Orchestra op nummer 9 in de lijst. En dat is Andrew Hargreaves. Oh, wat een pracht. Ik hoop dat daar binnenkort weer veel meer van gaat verschijnen. Want hij is actief genoeg. Op nummer 8 dus. Daar zijn we nu aanbeland. Daar staat de herleving van Cluster. Het begon in 1968 met Cluster met een K. Dat werd al snel Cluster met een C. En nu is het Cluster met een Q. We hebben het over natuurlijk Hans Joachim Rudelius, die zich tegenwoordig bijlaat staan door Onnenbok en Armin Metz. Waardoor Cluster weer een trio is zoals het ook in het begin was met Konrad Schnitzler. Dit is Cluster. Wat een geweldig nieuw album brachten ze uit. Elementen, dat werd uitgebracht op Bureau B. Dit is het prachtige Perpetuum. Dit is Cluster, nummer 8 dus, in de lijst der lijsten.

Oef, hoe krijg je het voor elkaar om zoiets prachtigs te maken? Wel nu, het is Giulio Aldinucci gelukt. Op zijn nieuwste album Disappearing in a Mirror. En daarvan hoort u Jammed Cymbals. Wat een pracht. Giulio Aldinucci, niet voor niks op nummer 7 in het beste van 2018 volgens X-Rated. Er zijn trouwens twee artiesten die zowel vorig jaar als dit jaar in de eindlijst terecht zijn gekomen. Giulio Aldinucci is er één van en Gaas is er ook één van. Daarover straks meer.

0: Max.
1: Rated.
2: Welkom in het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna een hele speciale X-Ray. Gemixt, de nieuwjaarsmix, gemixt door Peter van Kooten, de man achter Dream Scenes hier bij de Concertzender en zijn eigen ambient blog. Daarover straks meer na 11, maar nu eerst de nummers. Even kijken, waar zijn we eigenlijk aanbeland? Nummer 6, de nummers 6 tot en met 1. Nummer 6, dat is voor Yamaoka en Pearl. Hun samenwerking resulteert in het album Simple Songs. En daarvan hoort u nu Gravity. En dat is zo ongelooflijk terecht. Niet voor niets op nummer 6. Yamaoka en Pearl.

36 minuten lang. Wat een schitterend werkstuk. Live van Dead Neanderthals. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met dit stuk was een live optreden op het HANS Festival in Diepenheim, wat georganiseerd werd door Hans van der Velde. Daar werd het stuk voor het eerst live uitgevoerd en het bijzondere was dat de Dead Neanderthals, die normaal met saxofoon en drum optreden, nu slechts met een klein xylofoontje en een synthesizer optraden. De tweede keer dat ze dat deden, want ze hebben het stuk in totaal 2 keer uitgevoerd, was hier in de Concertzenderstudio. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Dead Neanderthals live in X-Rated. En het album heet ook Live, maar dan met een F. Terecht nummer 5 in de lijst der lijsten. De nummers 12 tot en met 1, de 12 beste albums van het jaar. En zo komen we de zojuist genoemde artiest Gaas ook tegen in de lijst. Op nummer 4 staat zijn album Rausch. En dat album heeft Narcopop, de vorige wat mij betreft, gewoon echt volledig overtroffen. Luister bijvoorbeeld naar Rausch 2. Dit is op nummer 4 Gaas, oftewel Wolfgang Voigt.

Wolfgang Voigt met Rausch. Heerlijk, werkelijk heerlijk. Heel ontregelend en tegelijkertijd ook warm en koud tegelijk. Dat is wat Wolfgang Voigt doet. En wat mij betreft mag er dit jaar weer heel snel een opvolger komen voor Rausch. Je hoorde het tweede gedeelte. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Jawel, op nummer 3 staat het album Song for Alpha van Daniel Avery, die bij mijn collega Roel Space Exposure op nummer 1 stond. Beiden zijn we beiden zeer, zeer, zeer gecharmeerd van dit album, maar

mijn nummer 1 werd het net niet. Daar zijn nog twee albums, andere albums die hem voorgingen. Maar wat een album. Daniel Avery en Song for Alpha. Van dat album hoort u nu Clear.

Het album Song for Elva van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van het Test Department. En zit nog steeds in het Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive and kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruim baan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail, de Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosy, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2 en op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht op zijn nieuwste album Abandon in Place. Doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

Drie tracks van Umwelt. En Umwelt had dat wel verdiend als zijnde de nummer 1. Geweldig album Abandon in Place. Wat X-Rated en mijzelf natuurlijk betreft. De absolute nummer 1 van 2018.

Je hoorde achtereenvolgens Abandon in Place, Rogue Black Holes en Journey to the End of Time van Umwelt. Oftewel de Fransman Fred Poncet uit Lyon. Hij is Umwelt. Ook al lijkt het Duits, het is Frans. En wat mij betreft een grote eer dat deze plaat nummer 1 staat, want de nummer 1 is toch altijd een bijzondere titel. Vorig jaar was dat Fallows Day met Black Dawn en dat was een album van een geheel andere allure. Maar nogmaals, het gaat er mij persoonlijk om wat voor een album en je trekt, welk album je keer op keer opzet en welk album je blijft bekoren en je meeneemt in verre reizen. Of het je nou kippenvel bezorgt of blijdschap of wat dan ook. Dat verdient de plaat dan om nummer 1 te komen. Ik hoop dat u genoten heeft van de beste platen van 2018. Volgens X-Rated, nogmaals de nummers 25 tot en met 13 kon u horen in de uitzending van 30 december jongstleden. En vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we hebben vorige week hadden we een speciale oudjaarsmix. Dit jaar hebben we weer, aan het begin van het nieuwe jaar, een nieuwjaarsmix. En dat is onze onvolprezen concertzender-collega Peter van Koten, die een nieuwe mix heeft samengesteld. U kent hem ongetwijfeld van het programma Dream Scenes, eens per maand te beluisteren hier op de concertzender. Maar hij heeft nu werkelijk enorm zijn best gedaan. Duizelingwekkend zelfs zijn best gedaan, want het is een duizelingwekkende playlist geworden. Ik heb het over de mix Delusional, met maar liefst 46 tracks. Ik ga er dus niet één noemen. De playlist die staat inmiddels uiteraard op de Concertzender site. Ga dat zien en ga vooral luisteren. Hartelijk dank Peter van Koten voor deze mix. Hartelijk dank nogmaals allemaal voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender, blijf ons steunen ook in het nieuwe jaar, want ook dat blijven we keihard nodig hebben. En ook dan is er dit jaar weer de Concertzender en nog veel meer X-Rated en X-Ray. Blijf nu bij X-Ray, wat mij betreft tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

heb slechts 2 concerten meegemaakt waar zo ongelooflijk veel bas te horen was. Dat was allebei in de hoofdstedelijke Paradiso. En dat waren de concerten van Leftfield en die van Bandulu. En Bandulu, dat is degene die u nu hoorde. Oh, heerlijk. Presence, alweer 1994. Alweer dat mooie muziekjaar. Presence, Bandulu. Wat is er toch van ze geworden? Helaas helemaal niets meer. Ze zijn gestopt. Ook nog bekend onder andere namen als Space DJs. Bandulu, aan het begin van deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En het jaar kan nu echt beginnen. En we hebben zowaar een aantal primeurs gelijk in dit eerste uur van X-Rated. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste, en daar hebben we allemaal heel erg lang naar uitgekeken, de nieuwste van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste verschijnt 2 februari, Open Sea. En daarvan hoort u nu Heart, The Heart of High Places. Dit is Hunter Complex. Hartelijk welkom bij X-Rated.

Ach, herrlich, meine Damen und Herren. Das war Thomas Fellmann von die Originalfilmmusik von 1929, das Jahr Babylon. Natürlich Thomas Fellmann, destijds van Palais Schaumburg. En tegenwoordig gewoon heel erg fijn solo. Dat het hij al jaren samen met Alex Patterson in The Orb zat. Maar daar is hij inmiddels ook alweer uit. Chapter M, Light, hoorde u van dat voornoemde soundtrackwerk. Heerlijk verschenen op Compact. En ik zei het al, we hebben meer primeurs. En net hadden we al Hunter Complex. En we hebben nu een primeur. En dat zal ook pas in februari gaan verschijnen. Het nieuwste album van Phil Von. Phil Von is vroeger van Von Magnet. Of eigenlijk is hij dat nog steeds. Want officieel is, geloof ik, de band nog nooit opgeheven. Maar in ieder geval, Phil Von is de laatste jaren actief met andere muzikanten. Waaronder in Metameat. Maar hij doet ook solowerk, zoals het nieuwste dubbelalbum, maar liefst Made Under Clouds. En dat is een heus dubbelalbum wat zal verschijnen op Ant Zen Records. En dat zal misschien wel een van de laatste releases zijn van Ant Zen. Daarover in het volgende uur uitgebreider. Nu eerst Phil Von en Capsized Poetry.

Als je twee zulke klinkende namen als Michel Banabila en Machinefabriek laat samenwerken, dan kan het alleen maar mooi uitpakken. En dat bewijst het album Entropia ook. Banabila en Machinefabriek maakten dit een nieuw album. En dat is deze week verschenen geworden. Nostalgia van dat album Banabila en Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld. U kunt het krijgen via Elian Recordings. Ike Yard, dat is een band die al sinds 1982 bestaat en pas zijn derde album heeft uitgebracht. Het eerste album was in 1982, het tweede album in 2010 en het derde album in 2018. Ongelooflijk.

U hoorde Capitaal samen met Richard Pinaz. En dat was van het album Flux. U hoorde de titeltrack Flux. Verscheen via Instant Classic vorig jaar. Richard Pinaz en Capitaal. En aangezien ik een ongelofelijke Richard Pinaz-fan ben, kan u misschien begrijpen dat ik helemaal uit de pan flipte deze week toen bekend werd dat Richard Pinaz samen met zijn band Heldon eindelijk naar Nederland komen. Jawel, daar heb ik sinds 1975 op zitten wachten toen ik Heldon ontdekte. Oh. Eindelijk, 14 maart aanstaande, spelen ze in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien als u een liefhebber bent van space, synthiewerk, gitaarwerk à la Robert Fripp, progrock, space rock, noem het allemaal maar op. Dat is Heldon. Richard Pina eindelijk naar Nederland. Oh, wat een heerlijkheid. Dit is tot 10 uur Fabio Orsi en een gedeelte van de track Sopra la Terra, want normaal duurt die track bijna 19 minuten. Het komt van zijn nieuwste album Sterminato Piano, Fabio Orsi.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna een hele fraaie X-ray nog tot middernacht. 2019 is nog niet eens echt helemaal 2 weken oud, of er is alweer een genoeg ophef in dit kleine landje. En dat komt zelfs van over de andere kant, zeg maar, van de wereld. De Nashville-verklaring. Jawel, daar was weer heel veel over te doen en natuurlijk is daar terecht, heel terecht, ophef over ontstaan. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook niet, want we weten toch al heel erg lang dat de, ja, laten we zeggen, geradicaliseerde christenen en geradicaliseerde moslims nou niet zo hoog hebben met homo's. Maar goed, het protest was natuurlijk terecht, maar aan de andere kant, we weten het al eeuwen. Public Image Limited schreef het al heel erg goed op in 1978 van hun eerste album, First Issue, Public Image Limited, en heel duidelijk hun visie op religion.
3: Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside, with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog. Not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord? Fat pig priest, sanctimonious smiles, he takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion, your religion.

Zo, tot de laatste snik en zoals dat hoort. Deze week maakte het fameuze Ant Zen label bekend te gaan stoppen met fysieke releases. En ik heb een heleboel reacties daarop gezien en ik sluit mijne daarbij volledig aan. Het is eigenlijk het einde van Ant Zen. Ze gaan door met digitale releases, maar we gaan toch die fysieke releases heel erg missen. Want oh, wat hebben ze ongelooflijk veel mooi werk op de markt geslingerd. En daarbij ook nog eens een keer dat prachtige artwork steeds bij iedere cd of lp die er uitkwam op Ant Zen. Geweldig werk van dat label. Ja, ik heb overal Rest in Peace Ant Zen gezien en ik sluit me daar een beetje bij aan en ik vind het vreselijk jammer. Zoals deze klassieker Ariel uit 2016 en ik mag het rustig een klassieker noemen. Hij staat bij mij hoog in de beste Ant Zen releases. Ouroboros, het duo Ouroboros en u hoorde de titeltrack van het album Mysterium Tremendum. En die komt binnen. Wat een geweldige track. En ook uit Nederland zijn bands terechtgekomen op Ant Zen. Neem alleen al onze eigen Laura Collective. Dit is de Laura Collective met Bouke van der Wal, Martijn Piek en toen nog Hikkelien van Den Herik. Het album Field of View kwam in 2012 uit op dat geweldige Ant Zen. En de fysieke release zit nu in de speler. Luister maar naar het prachtige Underneath, the Laura Collective.

She's walked these streets before, past putrid

Ook dit gaat een hartstikke diepe teffenfobia. We hoorden Winter's Mantra. Het mag dan een beetje herfstig zijn buiten, maar het is toch echt winter. Winter's Mantra, teffenfobia. Het staat op het album House of Memories. Maar let wel niet op het originele album, maar op de reissue. De heruitgave zoals die verscheen via Reverse Alignment Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het jaar is nog niet eens 2 weken oud. Of we moeten al van een aantal dingen afscheid nemen. En behalve Ant Zen en zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest. Dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Cayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, C-O-H. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

0: The Dance of Life, To Shoot a Valkyrie. Dat staat op het nieuwste album van Death in June, oftewel Douglas P, oftewel Douglas Spears. Het album heet Essence, uitroepteken. En dat is verschenen bij New English Recordings. En dat was het vroegere New European Recordings. De afkorting blijft gewoon NER. Death in June, een geweldig nieuw album, dus verschenen aan het einde van het vorige jaar. Daarvoor hoorde u Furpa. En dat was wel met een reden, want Furpa treedt morgen op in Nederland. Zoveel zijn ze nou ook weer niet te zien. Ze hebben op de Guess Who gestaan, onder andere. Maar nu gewoon in de Okkie in Amsterdam. Morgen dus Furpa. En bereid u voor op een buitengewoon duistere avond. Furpa, bekend van de traditionele bon. En dat is eigenlijk de meest traditionele keelzang, zoals dat bij de Tibetanen het geval was. De jongens zelf komen uit Rusland, maar ze hebben de Tibetaanse lessen helemaal tot zich genomen. En dat is te horen in een spektakelstuk wat echt meestal zo 2 uur en een kwartier, of in ieder geval meer dan 2 uur duurt. Morgen dus Furpa in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien. We hoorden Three Mantras of Bon, zoals dat staat op het album Gaier Ro. Vorig jaar verschenen via Cyclic Law. Furpa. Zometeen is er het derde uur X-Rated met daarin aandacht voor één track. Vorige week hadden we Peter van Kooten met zijn 46 tracks. Deze keer doen we het met één track. De track Falling Stars van Variant. En dat is Stephen Hitchell. En die werkt vaak samen met Rod Model. Variant met Falling Stars verscheen in 2011 op Echo Space. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated, maar dan geen gewone, want het is 20 januari en dat is inmiddels de 9e sterfdag van Arjen Grolleman. U zult begrijpen dat X-Rated dan volledig in het teken staat van Arjen's favoriete muziek en de eenmalige terugkeer van wat poëzie. Tot volgende week in X-Rated. Wat mij betreft, blijf bij de concertzender en X-Ray. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

Anasazi hoorde u van Night on Earth. En Night on Earth is Jeroen Verheij aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Night on Earth, jawel. U bent verbonden met de concertzender. Dit is inderdaad X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht. Nou, of het allemaal gaat werken is nog maar de vraag, want bij mij ligt de playlist er weer uit. Het is weer eens lekker als vanouds. Ik hoop dat het bij u allemaal nog werkt en dan kunnen wij ongestoord genieten van een X-Rated tot 11 uur en daarna X-Ray. Zometeen hoop ik toe te komen, als het allemaal mee blijft werken, aan de Interceptavond. Een avond die gehouden gaat worden in Concertgebouw Amsterdam. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 oktober aanstaande. Maar daarover straks meer, want daar kunt u kaarten voor winnen. Maar eerst gaan we naar Harold Groskopf. U weet wel, de oprichter van Wallenstein. En hij heeft platen gemaakt met Ashra Tempel. En was heel erg lang lid van de band. Moet ik zeggen, ja, eigenlijk de drummer van Klaus Schulze. Zijn nieuwste album heet Stroom. Die komt aanstaande vrijdag uit. Hier is Harald Groskopf met Stylo Kraut. Een hele goede avond.

Ja, twee grootheden uit Duitsland die elkaar gevonden hebben. Peter Baumann, vroeger van Tangerine Dream. En die heeft zich laten remixen door een andere grootheid, namelijk Die Wilde Jaagd. De track Searching in Vain is uitgebracht. Ja, twee grootheden uit Duitsland die elkaar gevonden hebben. Peter Baumann, vroeger van Tangerine Dream.

You will destroy.

een nieuwe samenwerking tussen Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Zij drieën hebben een album op de markt gebracht, Broken Allures, via Cold Spring Records. En daar doen ook onder andere Cozy, Funny, Tootie en Ja Wobble op mee. Een uitstekend album dus, dat verscheen via Cold Spring. U hoorde Preacher Feature van Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Nou, 10:30, mooi op tijd. De prijswinnaar van de mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor, in het kader van het Amsterdam Dance Event. Volgens mij had u er zin in, want we hebben 10 mailers binnengekregen en ik heb de 5e uitgekozen. En dat is Stefan Koopmanschap. Stefan Koopmanschap, jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor deze avond in het Concertgebouw in Amsterdam op zaterdag 19 oktober. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Amsterdam Dance Event. Hoe een en ander in het werk gaat, dat hoor je deze week. Want het is natuurlijk volgende week al 19 oktober. Goed, luister naar X-Rated op de Concertzender. We hadden het net over Cold Spring Records. We doen een rondje, want de volgende is ook op dat label verschenen. En we hebben het over 400 Lonely

Things. En die heeft zich op dit album laten inspireren door allerlei horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel qua artwork als samples in de muziek is dat verweven. 400 Lonely Things. Weer een uitstekend album heeft hij met The New Twilight. Hier is Alive Plus. 400 Lonely Things.

krakende deuren, piepende vloeren. Heel eng en prachtig, doordringend. Het werk van Lee Toom uit Zweden. Je hoorde Distant Dead Stars en dat is de titeltrack van het nieuwe album. Dat gaat verschijnen via Cryo Chamber en dat gaat op 15 oktober gebeuren. En dat is dinsdag. Dus dinsdag kunt u het album van Lee Toom aanschaffen. Het zij digitaal, het zij fysiek. Prachtig werk van Lee Toom. En van Lee Toom uit Zweden gaan we naar Fomelhout uit Polen en Niem uit Italië. Het album From the Longest Winter hebben ze uitgebracht. En dat via het Poolse Zoharum. In 2023 uitgegeven het album van Fomelhout en Niem. Dit is Before the Night.

Black Sun Rising, dat waren de notoren criminele Death in June. En samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice. En ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter in the track Before the Night. En daarvoor volgend nieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, hebben we toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. U hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in een leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.

Ach jongens, wat heerlijk zeg. Sem, oftewel S-E-M. En dat is niet geheel toevallig ook de voornaam van onze concertzender directeur. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Of dat mag de pret wel, juist wel drukken eigenlijk. Sem met Area 5 en dat staat op de Demon EP. En Sem is eigenlijk gewoon Damon Baxter. En hij is de man achter onder andere ook Deadly Avenger. Een en ander werd dan ook geproduceerd door J. Soul Kane van Depp Charge. Het verscheen echter niet op het label van Depp Charge, maar op Electron Industries. En dat is weer een subdivisie daarvan. Sem, uit 1996. U luistert naar X-Rated. Dit is de concertzender tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-Ray. Straks alles over het Uncloud Festival, wat gehouden gaat worden in Echo in Utrecht 16 februari aanstaande. Maar eerst nieuw werk van Massimo Vivona. Zijn album heet Metromatico. Hij maakt al platen sinds 1997. Heerlijke, trancy-achtige techno. Getuige ook The Love of Ocean van dat album. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Schitterend, hè? Aardvark. We draaiden een paar weken geleden al een track van die 12-inch. Dit was 1990 version. En er staat op de 12-inch 1991. En dat is nieuw verschenen op Signum Records, het label van Maarten van der Vleuten. Aardvark is weer actief. De plaat heet 1991 vanwege het feit dat er allerlei samples uit 1991 op verwerkt zitten. Het zijn dus geen gerecyclede oude opnames, dat u het even weet. Nogmaals, straks alles over het Uncloud Festival, maar eerst het Engelse duo Amp. Dat is een Amp. Amp heeft samengewerkt met mensen als Matt Elliott en heeft ook meegewerkt aan zijn Third Eye Foundation platen. En doen het tegenwoordig ook gewoon zonder Matt als duo. Amp, een heerlijke shoegaze band. Het doet in de verte denken aan Sea Feel. Wat mij betreft is dat geen slechte. Dus Amp, het nieuwe album heet Entangled Time. En dit is Will O' Dreams.

Heerlijk werk van Styrofoam. Het album heet We Can Never Go Home. En u hoorde Fully Present. En na de vorige was dat eigenlijk een rondje Sound in Silence. Want van dat label kwamen de afgelopen twee albums. Overigens, de stiltes die u hoorde, die waren helaas niet intentioneel. Dat was het spelertje die er even mee ophield. Excuses daarvoor. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het Uncloud Festival komt er weer aan. Aanstaande zaterdag hebben we het over 16 februari in Echo in Utrecht. Het jaarlijkse Uncloud Festival, ook dit keer is er weer een ware keuze aan grootheden die daar staan. Sowieso, als u binnenkomt, dan is er gelijk al de Modulation avond van Allert Aalders. En die staat daar met een mooi modulair systeem in het café zijn ding te doen. En dat is heel prettig, weet ik uit ervaring. Maar in de hoofdzaal, daar zijn veel meer dingen te ontdekken. Zo wordt er opgetreden door Zoe McPherson, Gnod, R&D. Dat is dus niet de gewone Gnod, maar een afsplitsing van Gnod. En dat noemt zich Gnod, R&D. En dat staat voor Research and Development. Bendik Giske, Renik Bel en Mark IJzerman. Er zal worden gedj'd door Dina Abdelwahad. Abdelwahed, moet ik zeggen. Uncloud is een uitdagende ontdekkingstocht waarin de grenzen van kunstvormen, ruimte en geluids worden opgezocht. Gaat dat meemaken en u kunt het meemaken, want wij geven twee kaarten weg vanavond. Zodat u gewoon naar Uncloud in Echo in Utrecht kan. Aanvang is rond 8:30, dacht ik, 8:00 des avonds in Echo in Utrecht. Dus het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Uncloud. We verloten dus twee kaarten vanavond en straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de prijswinnaars zijn. De muziek, daar gaat het om. Daarom nu ruimbaan voor Zoe McPherson. En haar track Inouye and Free. Dat staat op het album String Figures. De mailbox gaat nu open. Je kunt tot 10:00 mailen voor gratis kaartjes voor het Uncloud Festival. Hier is Zoe McPherson.

Blank. Of dergelijks. Prachtig werk van Rinnick Bell. U hoorde Through Other Senses. En dat staat op het album Turning Points. En ook Rinnick Bell zal optreden op dat Uncloud Festival. Samen dus met Mark IJzerman, Bendik Giske, Zoe McPherson en Gnod. Daar hebben we het nog niet over gehad. Of ja, eigenlijk wel een beetje. Maar nu dan toch echt. Gnod is een knotsgek gezelschap. Een soort psychedelische noise rock band wat alle kanten op kan gaan. En ook qua bezetting kan dat alle kanten op gaan. Soms zijn ze met z'n drieën, soms zijn ze met z'n negenen. Dan weer met z'n zessen en nu zijn ze met z'n tweeën. Het is Gnod R&D en dat staat voor Research and Development. Gnod bestaat dan in Echo in Utrecht uit Paddy Shine en Chris Haslam. Zij vormen Gnod R&D. Dit is van het gloednieuwe album R&D Volume 3. Nu de track RB. Nu kunt nog mailen tot 10 uur. Voor kaarten van het Fort Uncloud Festival 16 februari in Echo in Utrecht. bob.ruusje@concertzender.nl Gnod R&D.

Heerlijk, en dat gaat nog een hele tijd zo door. Gnod R&D. Dat staat op het album R&D Volume 3. Je hoorde RB. Gnod treedt dus ook op dat festival Uncloud. Kun nog 5 minuten mailen. 4. Nou, vooruit 5. Gnod R&D, Paddy Shine en Chris Haslam. Heerlijk. Aanstaande zaterdag dus in Echo in Utrecht. En dat album, dat doet er ook toe. De eerste track duurt 18 minuten, de tweede 17, de derde 17 en de vierde bijna 20. Heerlijk. Daar ga ik naar uitzien. En waar ik zeer zeker naar uit heb gezien, maar hij is er inmiddels, is het album Tutti van Cozy Funny Tutti. Eindelijk het eerste echte soloalbum van Cozy Funny Tutti sinds haar album Time to Tell uit 1983. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht. Het regent de hele avond, dus blijft u lekker binnen. Geniet van al het moois van experiment, avant-garde en andere bijzondere muzikale klanken. Terwijl u zelf een goede kelking schenkt en natuurlijk die kaarsen heeft ontstoken. Ontsteekt, stoken. Gisteren het Grauzone Festival. Wat een geweldig festival was dat weer. Met wat mij betreft een winnaar die ik nooit had kunnen bedenken. Pink Turns Blue. Dat was werkelijk een geweldig, geweldig optreden. En ook een, wat mij betreft, een tegenvallend optreden. Wat ik eigenlijk ook van tevoren niet had bedacht. En dat was Blixa Bargeld. Maar goed, je kan niet alles hebben. Maar wat ook bijzonder bekoorlijk was om te bezoeken, was de tentoonstelling over Genesis Peorage. Het werk van Genesis Peorage, natuurlijk de begeesterde frontman van Throbbing Gristle, Psychic TV, The Majesty en weet ik wat meer. Uit de collectie en over de collectie van Genesis Briar Peorage. Dat werd gehouden in Billytown in Den Haag. Zeer de moeite waard om te bezoeken. En daar hing ook een poster. Een werkelijk prachtige poster. En het was een soort collage gemaakt over Brian Jones. Natuurlijk destijds van de Rolling Stones. Psychic TV noemde het God Star. En dat was nou ook de track die ze in 1984 uitbrachten. God Star, Psychic TV.

Zo, werkelijk tot de laatste snik. En zo hoort het. Bezwerend, hypnotiserend. Geweldig werk van Peel Grimm uit Rusland. Verscheen in 2015 via Moon Sun Productions. Peel Grimm hoorde u met Bereavement. En dat kruipt onder de huid. Werkelijk geweldig. Doet me in de verte denken aan het werk van Ab Intra bijvoorbeeld. Geweldig werk dus van Peel Grimm hier bij X-Rated. Waar we helaas weer verder moeten gaan met een triest bericht. Gisteren werd bekend dat overleden is Phil C. Western. Ook wel Filth met PH genoemd. Phil C. Western is een van de drijvende krachten samen, of was eigenlijk natuurlijk een van de drijvende krachten achter de band Download. Samen met Dwayne Goetel. En die is inmiddels ook al overleden. Het houdt werkelijk niet op. Behalve Download zat Phil Western ook in bijvoorbeeld de band Plateau. En heeft ook meegewerkt met Skinny Puppy. Phil C. Western is overleden op 47-jarige leeftijd. Bizar jong. Helaas is tot op nu nog althans niet bekend waaraan hij is gestorven. Maar rust in vrede, Phil C. Western. En bedankt voor alle geweldige en vooral hypnotiserende klanken die je ons hebt mogen brengen. Zoals inderdaad Download van het eerste album Furnace. Nu speciaal voor Phil C. Western is hier Stone Grey Soil. Okay.

Heerlijk met het kraakje op het eind, want zo hoort dat met een LP uit 1987. Mission Papua Holland, het album Love You Baby, wat in eigen beheer in 1987 inderdaad verscheen. U hoorde werkelijk schitterende 10 Minutes at the Border. En dat is eigenlijk niet zo heel toevallig dat ik hem draai. Ik heb hem al in een grijs verleden ook al eens gedraaid, maar het gesprek kwam laatst op Mission Papua Holland en ja, mijn verbazing was natuurlijk redelijk groot dat ik in het gedrang gisteren bij het Grauzone Festival ook nog eens een keer Jasper Frenke tegenkwam van Mission Papua Holland. Ik dacht genoeg reden om deze track weer eens te draaien, een van mijn meest favoriete tracks. Hij vertelde overigens dat deze track eigenlijk gemaakt is voor Oscar's Christmas Carols. Is It You, Santa Claus? Oscar's Christmas Carols, voor nummer 3. Natuurlijk de befaamde serie Christmas Carols van Oscar Schmidt. En later is dus deze track terechtgekomen op deze LP. Geheel terecht. U luistert naar X-Rated op de concertzender. 10:30 net geweest. Een prima tijd voor de prijswinnaars voor het Uncloud Festival. Dank voor het mailen allemaal. En de prijswinnaars zijn die de kaarten gewonnen hebben. Dubbele punt, aanhalingstekens openen. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Hoogstwaarschijnlijk komen jullie op de gastlijst, maar ik zal dat nog navragen bij de organisatie. En daarover wordt morgen meer bekend. Gefeliciteerd namens het Uncloud Festival, namens Echo. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. Waar we nu verder gaan met heel erg diep en nog meer bezwerend werk. Uit Zweden, Manifesto. Magnus Zetterberg is Manifesto. Het nieuwste album van hem heet Hive. Dat verscheen via Reverse Alignment. U hoort nu de titeltrack Hive. Dit is werkelijk bloedstollend en bezwerend werk van Manifesto.

werkelijk fantastisch. Nog één keer een track van dat geweldige David Lynch tribute album wat is verschenen in 2016. Now It's Dark. U hoorde Roy Toff met Blue Room With No Doors. Roy Toff uit Rusland natuurlijk, van die geweldige David Lynch tribute soundtrack album. Te weinig, maar helaas, we hebben nog maar niet zo heel erg veel tijd meer over, maar een stuk van een track van Ab Bildung, die krijgt u nu wel nog. Veruni heet die, van het nieuwste album At the Gates of Ulm, verschenen via Winter Light. Dit is Ab Bildung.

0: En het prachtige Fish Roam in Winter Water. Werk van... Ja, zal ik het uitspreken? Nou, ik doe maar niet. Twee mensen uit Finland. En die hebben in ieder geval een gast gehad die Oliver Whitehead heet. En die deed de poëzie in deze geweldige track. Een trio dus uit Finland, The Gentleman Losers. En het komt van het album Make We Hear Our Camp of Winter. En daarvoor is een schitterende track van Abildoen. Met de Gentlemen Losers zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Zometeen X-Ray. En daar hebben we het een beetje in de piano gezocht deze keer. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Lubomir Melnik. En u hoort drie tracks van het album Fallen Trees. Daarna hoort u Niels Fraam. Met drie tracks van Wintermuziek. En daarna drie tracks van het album Lakefront van M. Oostermeijer. Overigens gaat er door de heren ook nog opgetreden worden. Niels Fraam die zal 15 februari optreden in Avas Live, de voormalige bierhal. En natuurlijk Lubomir Melnik, die ongelooflijk fantastische pianist. Die is te horen op 21 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Gaat dat zien en gaat zeker nu luisteren naar een schitterend uur X-Ray. Nog tot middernacht. Hier rondom de studio regent het nog steeds, maar goed, er schijnt een droge periode aan te komen en daar zijn we hoog nodig aan toe. En begin nou niet weer te klagen dat die grondwaterstand zo laag is. Ik ben zo langzamerhand wel weer toe aan een rondje droogte hier in Nederland. Afijn, ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar X-Rated, voor alle reacties die ik via diverse zijden mocht ontvangen. En wellicht tref ik u aanstaande zaterdag bij het Uncloud Festival in Echo in Utrecht. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. En wat mij betreft, tot volgende week. Maar voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want daar is nog veel, veel, veel meer te beleven. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

heerlijke binnenkomer wat mij betreft. Knights of Pen, The Knights of Pen, met het album Into the Great White Light. U hoorde de titeltrack van The Knights of Pen. Kai Frietje is The Knights of Pen en maakte zijn enige LP, jawel, op MFS Records. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde de titeltrack Into the Great White Light. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot het duistere uur van middernacht. Maar daarover straks meer. En over straks gesproken. We hebben eigenlijk veel te vieren vandaag. Want X-Rated bestaat 29 jaar. Jawel, en daartoe straks in het als tweede plaat in het eerste uur wordt u de jaarlijkse tribute voor X-Rated gemaakt door Gret Vos. En in het eerste uur zometeen alles over het Le Guess Who Festival. Het aanstaande Le Guess Who Festival wat gehouden gaat worden in Utrecht. En maar daarover inderdaad straks meer. Daar gaan we weer. Maar nu eerst CRC en VZ118A. Ze maken het presentatoren niet echt heel makkelijk met al die rare namen. Ze heten eigenlijk Michael Diekman en Samuel van Dijk. Die laatste kennen we ook als onder andere Multicast Dynamics. Gewoon CRC en VZ118 Ademaar. De track die heet Above en het album Flow Zone. En dat is verschenen via Touched Music. Hier zijn CRC en VZ118A. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. In 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto Listening is the way forward wordt Le Guess Who beschouwd als een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Le Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen is Le Guess Who uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat gevierd wordt vanwege de inspirerende manier waarop grensverleggende muziek wordt gepresenteerd. Nou, een hele lijst aan artiesten kan ik u melden. En dat heeft niet zo heel veel zin. Beter kunnen we de muziek laten spreken. En ik leg de focus vanavond op de donderdag en de zaterdag van Le Guess Who, aangezien op die twee data nog kaarten te krijgen zijn. Zodat u niet lekker wordt gemaakt voor iets waar geen kaarten meer voor zijn. Niet waar? Dus ja, laten we naar de zaterdag gaan, waar bijvoorbeeld Damdike Stare gaat optreden. En daar ben ik persoonlijk heel blij om. Die heb ik al eens gezien in het muziekgebouw aan het einde. Dat was magistraal. Damdike Stare daarom nu. En je weet eigenlijk van tevoren niet wat ze gaan doen. Wordt het ambient? Wordt het breakbeats? Wordt het inventieve elektronica? Nou, dat is het sowieso. Luister bijvoorbeeld naar hun track Curzon van het album Wonderland. Dit is Damdike Stare op Le Guess Who 2024.

0: I still think of that man.
1: Feedback. Wat een feedback. Ik ben er dol op. Kim Gordon volgens mij ook, want dit was Kim Gordon die overigens op de donderdag zal gaan optreden op het Le Guess Who Festival. Sonic Youth, Kim Gordon, wie kent ze niet? The Collective is haar nieuwste album wat verscheen via Matador. U hoorde Kim Gordon in A Treehouse. We hebben het over het Le Guess Who Festival in november in het hartje van Utrecht. En mijn hartje sprong een beetje over toen ik zag dat KRM en KMRU op het programma stonden. Oftewel Kevin, Richard Martin en Jozef Kamaru. Uit Kenia, uit Nairobi. En Kevin Richard Martin kennen we van incarnaties als God bijvoorbeeld. The Bug, noem het allemaal maar om. Op Emma. Het album wat zij met z'n tweeën maakten, dat staat eigenlijk al, nou, ik denk wel in de allerbovenste regionen van mijn eindlijst over dit jaar. Ik heb het over het album Disconnect. Op de zaterdag, Kevin Richard Martin en Jozef Kamaru. U hoort nu Differ.

In this pace, tell my eyes.

gets drunk every night. Thank you.

Op de donderdag is Black Hain. Black Hain, oftewel Thomas Hayes. Black Hain hoort u met een stuk van de track And Now I Stand. Pardon. And Now I Stand on... Nou ben ik het heel even kwijt. Now I Stand... Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Now I Stand on a Hill, dat is het. Ja, mijn handschrift. Dat komt omdat ik ooit... ik ben eigenlijk links en ik heb ooit op de lagere school het pennetje in de rechterhand gekregen. En dan krijg je een handschrift wat je niet meer kan lezen. Goed, Black Hain op de donderdag op het Le Guess Who Festival. Het is een soundtrack van ongeveer 23 minuten die hij gemaakt heeft voor een eigen film. We hebben het over het Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november. In de binnenstad van Utrecht. En daar komt bijvoorbeeld ook door iets wat gecureerd is door Mabe Fratti. En dat is uit Mexico, Concepción Huerta. U hoort nu de track Trepidation, of Tredipassion, dat mag ook, van het album The Earth Has Memory. Het komt inderdaad uit Mexico en het is prachtig. Hier is Concepción Huerta.

Ja, zo ontdek je nog eens wat. Ik kende het niet, deze dame uit Mexico. Concepción Huerta, u hoorde Trepidation van het album The Earth Has a Memory. En zo zie je maar wat een schitterende dingen er allemaal op Le Guess Who komen. Zo ook weer deze, en dat is eveneens uit Mexico, een violiste. We hebben het over Gibrana Cervantes. Haar track, dat wordt Vortex Submarino. En dat komt van het gelijknamige album wat dit jaar verscheen. Gibrana Cervantes. Beide artiesten treden op de zaterdag op het Le Guess Who Festival. Over enkele weken presenteer ik een tweede special van dit fantastische festival, wat gehouden gaat worden in de binnenstad van Utrecht. En de laatste plaat is aan de beurt, die aan de beurt is van Gibrana Cervantes.

0: Hele fraaie track van Gibrana Cervantes. En de stem die je hoorde, overigens, dat vergat ik nog even te vermelden, is van Mabe Fratti. En Mabe Fratti is dus degene die deze artiest heeft gecureerd, net als Concepción Huerta. Je hoorde Vortex Submarino van het gelijknamige album. Zoals gezegd, binnenkort, over enkele weken, hoort u een tweede Legesso special, want er is nog veel meer moois te beleven. Maar voor de donderdag, zoals gezegd, en voor de zaterdag kunt u nog kaarten krijgen. Beide artiesten die u net hoorde, die spelen op de zaterdag. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated, nog tot 11 uur en daarna X-Ray. En X-Rated bestaat 29 jaar en daarom hebben we zometeen een track van Gerrit Vos. Zijn jaarlijkse X-Rated tribute, wat zeer gewaardeerd wordt. Zometeen na de volgende plaat hoort u de indrukwekkende track Electronic Enhancement for the Traumatized Nervous System of an Undead Cyborg Zombie. Dan weet u dat vast. Die komt zo meteen. Maar eerst, helaas, moesten we afscheid nemen van Peter Groute vandaag. Of deze week, moet ik zeggen. Peter Groute was een grootheid in Rotterdam en omstreken. Voornamelijk vanwege zijn platenzaak Backstreet Records, die hij in de jaren 80 had. En hij had een fantastisch label, Backstreet Backlash, wat hij samen deed met Martin van der Leer. En daarom onder andere artiesten als Another Suspect, Zef en de beroemde Joe Boy in Rotterdam LP van Tuxedo Moon. Maar Peter Groute zat ook in de band en dat was de band Mew. Ook weer met Martin van der Leer onder andere. Het album Motion in Tune is inmiddels een veelgezocht collectors item uit 1981. En de favoriete track, die heb ik al eerder gedraaid in X-Rated, is wat mij betreft Power to the Heartless. Dit is Mew ter nagedachtenis van Peter Groute. Peter, rust in vrede en dank voor al het moois wat je voor ons hebt kunnen betekenen. Hier is Mew.

donkerte van nu met de invloeden van eigenlijk wat oudere elektronische muzikanten uit de jaren 50, 60. Zo klinkt deze fantastische track van Adeptus Mechanicus, Adeptus Mechanicus. Of eigenlijk, hè, dat is natuurlijk een beetje Latijn wat dat betreft. U hoorde de X-Rated Tribute 2024, gemaakt door Gerrit Vos als Adeptus Mechanicus. Electronic enhancements for the traumatized nervous system of an undead cyborg zombie. Doe maar, de X-Rated Tribute. Gerrit, heel hartelijk dank en fijn dat je ieder jaar dit opnieuw wil doen. X-Rated bestaat 29 jaar en oktober volgend jaar, begin oktober, de eerste week van oktober volgend jaar, bestaan we 30 jaar. Misschien reden voor een bescheiden feestje. Inderdaad, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nu eventjes lawaai gaan maken met Volkstorm. Dutch Abnorm uit 2021 op Old Europa Café. Nordvarger, die maakt het bond in de track Abnormal Infested. Hier is Folkstorm.

U hoorde Jarl, oftewel Eric Jarl, uit Zweden, vroeger samen met Martin Blad in Irm. U hoorde Jarl met zijn album Isolation Colors, wat vorig jaar verscheen via het Poolse Zoharum. Een Zweedse artiest op een Pools label, dat is mooi. Jarl hoorde uit de serie Circle One de track Grey Scale. Nee, sorry, hoorde ik van uit Circle One, Grey Scale One, zo moet ik het zeggen. Jarl hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Zweden vliegen we naar Italië. Gianluca Bicuzzi heeft zijn album vorig jaar uitgebracht via het Italiaanse label Standa. En dat is weer een sublabel van Silentes Records. U hoort nu van het geweldige album A Black Mantra, de track Devotional Prayers. Hier is Gianluca Bicuzzi.

0: Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. U hoorde XTG met Blixa in Mutterlijn van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is, was, is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon u luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. En dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die u hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassique Benthouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het faxlabel van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Je hoorde het misschien, de naald heeft een klein beetje moeite met de zware bassen van Mono Lake. Zo heb ik er wel meer in de kast staan. LFO bijvoorbeeld, die trekt hij ook niet. Baby Ford met Oochie Coochie, die trekt hij ook niet. Deze naald hier in de concertzenderstudio en bij mij thuis doet hij het ook af en toe een beetje springerig. Het staat allemaal wat gevoelig afgesteld. Maar goed, de track die was fantastisch. Magenta van Mono Lake inderdaad. Robert Henke, en dat draai ik wel met een reden. Namelijk op 4 januari, aanstaande zaterdag 4 januari, treedt Robert Henke op in het muziekgebouw aan het IJ. Een exclusief optreden van Robert Henke. En dat wilde ik u toch niet onthouden. Wie ook langskomen die avond zijn Nikisi en Charlie Hope. Zaterdag 4 januari dus muziekgebouw aan het IJ. Henke zal dan zijn nieuwste project CBM 8032 presenteren. Een audiovisuele première. De Nederlandse première. En dat is een audiovisueel spektakel inderdaad. Henke zal spelen van 9:45 tot 10:45. Nou, ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien en vooral luisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U staat aan de voet van de presentatie van de 25 beste albums over 2019. Volgens X-Rated natuurlijk. Het is werkelijk een hoop gestreep geweest. Want wat is dit een prachtig muzikaal jaar geweest. Wel nu, om dan tot een top 25 te komen, dan moet er een hoop sneuvelen. Maar helaas, het is niet anders. Een top 25 is een top 25. En om nou een top 2000 te gaan maken, die is er al en die is voor hele andere oortjes bestemd. Wel nu, tot aan 11 uur is dit de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de presentatie van de nummers 12 tot en met 1 op zondag 5 januari dus. En dan zitten we alweer in 2020, of misschien zegt u wel 2020. Ik blijf even 2020 zeggen. En laten we snel beginnen met de lijst, want daar gaat het tenslotte om vanavond. Op nummer 25, Pie Corner Audio. Die heeft al meerdere hele fijne platen gemaakt, maar zijn nieuwste is Hollow Earth. En dat is een album wat helemaal onder de huid kruipt. Het is heel mooi, het is melancholisch. Het treft mij in ieder geval. Veel gedraaid dit jaar. Het album dus Hollow Earth van Pie Corner Audio. En dat vindt u dus op 25 in de lijst. Volgens X-Rated. De beste albums. Heel fijn nogmaals dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Dit zijn de 25 beste albums. Allemaal een hele goedenavond.

En zo was daar ineens de nieuwste van Oyuki Conjugate. Wat een geweldig album is dat geworden. Sleepwalker. Het is eigenlijk niks anders dan een live album. Een aantal tracks die verzameld zijn tijdens de Europese tournee van Oyuki Conjugate. Deze track werd opgenomen in Londen. U hoorde Clockish. En het album wat de 24ste plek in de X-Rated eindlijst heeft weten te halen is het album Sleepwalker. Werkelijk uitstekend werk van Oyuki Conjugate. Door naar nummer 23. En dat is een project, en daar zijn er meer van in deze lijst, van Kevin Martin. Die heeft het tot 2 albums weten te schoppen in deze lijst. De eerste is Zonal. Kevin Martin is sowieso een begenadigd man qua muziek maken en sowieso een druk baasje. Was dit jaar dan ook een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Eén project, dat sprong er heel erg uit. Dat is de nummer 1. Dat wordt volgende week. Maar dit is nu op 23 Zonal. En dat project doet Kevin Martin samen met Justin Broderick. En voor de helft ook gevuld met de dichteres en rapster More Mother. Wrecked is het album. Dit is Zonal. En de track System Error.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje had niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik. Anyway, het nieuwste album heet Occulting Disc. Verschenen via Small Town Super Sound. U hoorde Disappearance, Reappearance van dat album Death Prod. En op nummer 21 vinden we MPC. Dat is het project van Nicola van Merage. Het album Iter in Tenebris heet het. Het verscheen via Consoling Sound. Een album wat er inhakt ook. Diep gaat het. MPC is dit in Chabribi. Nummer 21.

compleet in meegezogen. Werkelijk fantastisch. Christian Fennis, en noemt zich gewoon Fennis. Het nieuwste album Agora, en ik reken dat gelijk tot een van de beste Fennis albums die hij gemaakt heeft. Fantastisch. Rainfall hoorde u. Fennis heeft het geschopt tot nummer 20 in de lijst. De beste albums volgens X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. Dit is inderdaad het tweede uur van de beste albums volgens X-rated. De beste albums over 2019. Vanavond behandelen we de nummers 25 tot en met 13. Volgende week is het de beurt aan de nummers 12 tot en met 1. Het wordt dus eigenlijk alleen maar beter. Maar ja, wat is beter en wat zijn de beste albums? Voor mij zijn dat in ieder geval de albums die het meeste indruk op mij gemaakt hebben. Die ik het meest gedraaid heb, die het meest diep gaan. Kortom, het is altijd een gevoelskwestie. Maar in ieder geval iets waar je altijd maar kippenvel van krijgt. En dat krijg ik ook van de herrie die Pharmacon produceert. Die heeft het tot nummer 19 geschopt in de lijst met haar nieuwste album Dever. Pharmacon. Ik heb haar ook weer live mogen zien vorig jaar, of dit jaar zelfs. En meerdere malen. Het is altijd zeer indrukwekkend en ongelooflijk intens. Zoals dat ook het geval is bij het album Dever. Pharmacon op 19 met Homeostasis.

Oef. Uit Melbourne, Australië, komt My Disco. En hun nieuwste album Environment schakel ik ook direct tot de beste die ze ooit gemaakt hebben. Rival Color hoorde u van dat album Environment. Nummer 18 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En er staat er eentje in. De volgende, die van 2018 is. Alleen is die verschenen op 21 december. Welnu, dat is de tijd dat over het algemeen alle eindlijsten van een jaar al gemaakt zijn. Dus deze reken ik gewoon tot 2019. Ik bedoel, die 9 dagen. We hebben het over Shrine. Maar hij heeft daarna nog een album uitgebracht. En dat mag er ook zijn. Maar uiteindelijk wint Celestial Fire met lengte. Getuige ook de track Rival Color. Nee, sorry, dat was My Disco. Getuige ook de track Infada Stone. Dit is Shrine uit Bulgarije op nummer 17.

Jawel, Peter Andersson blijft het doen. Of het nou raison d'être is of Atomine Électrine. Het is weer helemaal fantastisch. En daarom het nieuwste album op 16 in de eindlijst volgens X-Rated over 2019. Atomine Électrine van die Anti-Catera Mechanism. En u hoorde Time Dislocated in the Mechanism. En dat verscheen via Winter Light Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En een band die ineens weer helemaal terug is. Die eigenlijk heel erg trouw is gebleven aan het oude geluid. En toch een heel nieuw geluid weet neer te zetten. Zijn de Young Gods, de Zwitsers. Jawel, en die zijn helemaal terug met hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Een verslavende plaat. Ik heb hem derhalve dan ook veel gedraaid. En daarom nummer 15 in de eindlijst. De nieuwste van The Young Gods. You Gave Me a Name.

Zo prachtig zeg. Oh, Vanessa Wagner, die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En dit jaar verscheen de Inland Versions. Versions die gemaakt zijn door onder andere Gaz, Susan Siani, Vladislav Delay. En deze die hoorde van Nadia Struijwig. Origineel geschreven door Philip Glass was dit etude nummer 9. De prachtige Inland Versions van Vanessa Wagner en de schitterende experimentele edit die Nadia Struijwig hiervan maakte. Geweldig. En Nadia zowel als Vanessa maakten het tot nummer 14 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. Na 14 volgt 13. En zoals gezegd de nummers 12 tot en met 1. Die volgen volgende week. Maar inderdaad, op nummer 13 staat ASC. ASC, werkelijk fantastisch wat die aanraakt, wat die ook doet, alles is goed. Twee nieuwe albums, één wat ritmischer dan deze. Dit is volledig ambient, maar oh wat ongelooflijk fraai. Het album The Waves, het label Silent Season, de track Ocean Shadow, ASC, nummer 13.

schitterende, echt schitterende klanken van ASC. Ocean Shadow van The Waves op nummer 13 in de eindlijst over 2019. Achtereenvolgens hoorde u van 25 tot 13 Bicorner Audio, Oyuki Conjugate, Zonal, Death Prod, MPC, Fennis, Pharmacon, My Disco, Shrine, Atomin Electrin, The Young Gods, Vanessa Wagner en ASC. De nummers 25 tot en met 13. Volgende week de nummers 12 tot en met 1.

Voor mij is het sowieso een genot om al die geweldige albums en al die geweldige tracks van die albums aan mij voorbij te laten gaan. Die boxen hier in de studio, die maken overuren. Ik hoop dat u ook genoten heeft, in ieder geval van deze episode van X-Rated en het eerste deel van de beste albums over 2019. En ik zei het al, het wordt alleen maar beter en mooier. Nog mooier. Volgende week dus, de nummers 12 tot en met 1. En in die tussentijd hebben we gewoon een jaarwisseling. Jawel, een hele decenniumwisseling zelfs. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een derde uur X-Rated. En dat gaat helemaal niet over 2019. Dat gaat over 2006. Namelijk het werk van Stephen Parsick. Hij was van, of is eigenlijk nog steeds van, Ramp. Het album Grönland, Music for Glaciers. En dat is in een buitengewoon obscure kleine oplage verschenen via Doombient in 2006. Wel nu, dat project hoort u zometeen in X-Ray tussen 11 en middernacht. Omdat het koud is. Music for Glaciers. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. De playlist die staat natuurlijk zoals gewoonlijk op de site van de Concertzender, concertzender.nl. X-Rated. Die lijst wordt overigens altijd live aangemaakt tijdens de show. Maak er een mooie jaarwisseling van. Blijf heel erg ver van vuurwerk, want dat is het meest zinloze wat ooit verzonnen is door de medemens. In ieder geval om het voor 12 uur af te steken van 31 december op 1 januari tenminste. Vroeger, toen alles beter was, begon men om 5 over 12 met het afsteken van vuurwerk tot een uur of 2 s'nachts. Dat was leuk. Nu is er niets leuks meer aan. Blijf er ver van, maar heb in ieder geval wel een hele gezellige jaarwisseling. Met veel lekker eten en de goede gevulde kelk. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot volgende week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Long Time Coming, zo heet hij. We hebben er lang op gewacht, dus een keer een opener met de echte big beat, de echte chemical beats. En deze kwam van Semi-Detached en Colonel Kurds. Allemaal uitgebracht op Boombox Records. En inderdaad, het is allemaal zo rond 95, 96, 97 dat dit heel erg populair was. Deze act niet, die heeft het helaas nooit zover gebracht. Maar desalniettemin verdient hij het om op de draaitafel te liggen. En dat deed hij dan ook. En dit is heel nieuw werk van Ambidextrous. En dat is een werk uit Rusland. Het nieuwste album, dat heet Echoes of Science. En dit wordt Jonah's Trip. U bent verbonden met de concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En we zijn weer heel veel moois tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt het voortreffelijk album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn label ook ontzettend veel mooie dingen uit. Maar het label Carpe Sonum is heel erg mooi in dat gat gedoken. Allerlei artiesten die heel erg hoog Pete Namlook in het vaandel dragen. En dat is ook te horen. Zo ook bij het project Urban Meditation van Charles Urban. Urban Meditation heeft hij uiteraard gejat van Pete Namlook's project Urban Meditation. Dit is van het geweldige album 20 Years in Space, de track Mechanical Wonder.

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records. En nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter, voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt. En hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u. Voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. En de track die u zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? Je kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad, u hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters, maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch tribute.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Sub Ghosts in de Toulouse Low Trucks rework. Allemaal dus op kiosk versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. Vijf Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor vijf Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clocdivier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, een sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

Ja, ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. Ze zijn aanbeland bij OTOT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan TOTO heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoor u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Data Bloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Data Bloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIMH, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Science. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIMH.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden en die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze man die helaas deze week is overleden. Label-eigenaar van Force Inc., Music Works en Mille Plateau en Ritornel, maar ook lid van PD en P16D4. Daarom heb ik, nogmaals als eerbetoon aan Achim, gemeend een track van PD op de draaitafel te leggen. Het eerste album In Weekloos. Achter de synthesizer zit Achim Szczepanski in de geweldige track Im Rausch der Geschwindigkeit. Rust in vrede, Achim Szczepanski.

het Russische duo Uhushuhu. En Uhushuhu maakte het album Zvirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhushuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhushuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

Zo, dat was eventjes stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S. Dead Voices on Air. Rapoon Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Stale Enya, Thief of Dreams, 400 Lonely Things. The Stale Enya, Thief of Dreams.

I want to stay. I want to stay.

I owe you a dream.

The stale and the upbeat, the dream.

I hope.

hide and seek and

0: Werkraum en u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2, 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries uit Oostenrijk. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Sturm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar. Voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven. Namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-Ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, nou ja, volledig. Het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat ook, dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

De warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-house plaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak, het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pius Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: RX101. En dat is het project van Erik Jong. En die is al heel erg lang bezig, van 1997 af al. Dit zijn allemaal oude opnames gemaakt tussen 1997 en 1999. En dat kan deze label Suction. Heeft het goed gevonden om al die tracks te gaan compileren en het ook uit te brengen. En dat gaat 22 maart aanstaande gebeuren. Het album heet Dopamine. En RX101 is daar op dat album vertegenwoordigd met maar liefst 13 tracks. U hoorde de track Tracker. Zo. We zijn er nog niet aan toegekomen om het 30-jarig bestaan van Station 17 te gaan vieren. En nou, dat hebben ze in ieder geval zelf wel gedaan middels het compilatiealbum Werkschouw. Dat klinkt een beetje als werkschuw, maar werkschuw zijn de heren van Station 17 allerminst. Want die brengen regelmatig wat uit, gelukkig. Nee, Werkschouw is meer niets anders dan een woord om het eventjes duidelijk te maken wat het overzicht is van hun werk. Een blik op hun werk. En dat is inderdaad het album Werkschouw geworden. Een oudere track dus van Station 17 nu. Dit is Veger.
1: Yes, get through. Ja, hoor. Get through.

0: dagegen.
1: Ja, ne?
0: Ja, aber das ist wunderbar.

Bourbon Boys.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassettealbum van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen. En die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Glice Fleisch 3 en Glice met Koen Oscar Polak. Dear Body. En luister naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O, dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, et cetera, et cetera, et cetera.

Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje hoe of wat Bouke. En Bouke gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel. Van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

0: Gerard Koorts maakte furoren in Earth and Fire samen met zijn broer. Natuurlijk Chris Koorts. Zij maakte de muziek. Journey Kaagman, die deed de vocalen nog altijd. Vind ik althans een van de beste zangeressen van Nederland. Gerard, die woonde al geruime tijd in Perpignan in Frankrijk. En is daar overleden op 71-jarige leeftijd aan de longziekte. Dat is naar, want Gerard die heeft eigenlijk als eerste Nederlandse band, als eerste Nederlandse persoon moet ik zeggen, in de band Earth and Fire de Mellotron naar Nederland gehaald en in de popmuziek heeft geïntroduceerd. Iets wat eerder in Engeland al werd gedaan door de Moody Blues. Gerard Koorts deed dat met de Mellotron hier in Nederland met Earth and Fire. Je hoorde drie gedeeltes uit Song of the Marching Children. Allereerst Theme of the Marching Children, daarna Opening of the Seal, gevolgd door Childhood. Een en ander stamt uit 1971. Rust in vrede, Gerard. Daarvoor hoorde u het werk, overigens veel te kort, maar ik ben een beetje uitgelopen. Dat gaan we volgende week heel goed, helemaal goed maken met het nieuwste album van Niem. Weliswaar niet echt fonkelnieuw, want het is een verzameling tracks gecomponeerd door het fantastische label Winter Light onder de titel Beyond the Crying Era. En u hoorde een gedeelte althans van de track This Crying Era van Niem. Dus volgende week in de herkansing, want dit was natuurlijk veel te kort. X-Rated is eigenlijk altijd veel te kort. Ik zou ook nog wel uren door kunnen gaan. Maar ja, er is gelukkig meer. Er is een derde uur X-Ray. Dit. En dat heet X-Ray. Ja. Zometeen, na 11, direct, hoort u allereerst een opname gemaakt door Pitch Phase. Dat is Robert Smit uit Amsterdam. End of Days heet het nieuwste werkstuk in vier delen van Pitch Phase. Wij draaien deel 2. En dat wordt gevolgd door uit Rusland afkomstige Creation 6 en Hoe. En dat is uitgebracht in 2016 op Musica Von. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe. Geniet van de vroege lente. Wat is het toch mooi, heerlijk. Ik ben er volgende week weer. Voor nu, heb een fijne week. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Terwijl de heren van Attacker het nodig vinden om 19 live albums tegelijk uit te brengen, grijp ik nog eens even terug naar dat fabuleuze album uit 1994 van Attacker, Amber. En dat was dan ook gelijk mijn favoriete Attacker track, Tear. Mega werkelijk. Echt wat geweldig. Attacker, u begrijpt het al, dat is de band waar we, of het duo waar we deze X-Rated mee beginnen hedenavond. Verderop, in het tweede gedeelte van dit uur, kunt u kaarten winnen voor de openingsavond van het Sonic X Festival in Paradiso in Amsterdam. Sonic X wat weer los gaat barsten volgende week tussen 21 en 24 februari. En tot die tijd nog wat mooi nieuws. Nu een rondje Audio Fob, dat geweldige label uit Duitsland. En gelijk een rondje onvervalste IBM Techno. Hier is straks eerst Mandelbrood, maar nu de Negativity Bias. Dit is de track Act 1, Le Milieu de la Ligne. Dat staat op de verzamelbaar Hyper Accusis 3. 15 years of Audio Fob, want zo lang bestaat dit label al. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Het duo Mandelbrot, oftewel Barbara Teichner en Philipp Münch. Zij vormen al sinds jaar en dag het duo Mandelbrot. Hun nieuwste album Zeitsprung is net uit. En u hoorde daarvan het geweldige swingende Blocksberg. Heerlijk, Mandelbrot. Van Duitsland naar Italië. Fabio Orsi. Fabio Orsi die laat al sinds jaar en dag allerlei waanzinnig schitterende soundscapes op ons los. En toch heeft hij zijn stijl wat veranderd. Het is langer, langzaamaan meer aan het verschuiven naar de Sinti-ambient, de Berliner Schule of Cosmische, zo u wil. Getuige ook zijn nieuwste album Motel a Tre Stelle met dit geweldige Profondo Blue. Dit is Fabio Orsi.

Fuck all here.

Geisterstunde. Je zou er toch eng van worden. Heerlijk zeg. Nieuw werk, fonkelnieuw werk van Station 17.

van de muzikanten een geestelijke achterstand hebben, een geestelijke handicap. En het is ongelooflijk hoe dit collectief samenwerkt. En ook nog eens een keer met allerlei coryfeeën, zoals deze track, samengemaakt met Puro Lator, oftewel Koert Daalke. En andere coryfeeën die meedoen op dit album zijn bijvoorbeeld Günther Schiekert, Schneider TM, Faust, Datashock, Harald Grooskopf, Andreas Dorau, Andreas Spechtel en Ulrich Schnaus. Station 17, u hoorde Geisterstunde Baby van dat nieuwste album Ausblick. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar het nu tijd is voor Sonic Acts. Dat gaat gehouden worden in Amsterdam op 21, 22, 23 en 24 februari. Die data viert Sonic Acts Festival haar 25-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie. Met het thema Hereafter reflecteert de aan Paradiso geleerde stichting op de culturele en artistieke veranderingen in onze verhouding tot technologie in de afgelopen 25 jaar en richt zich op de urgente onderwerpen van onze tijd. In Paradiso vindt naast de opening met het legendarische Acousmonium speakerconcert en de Radical Club Culture van Progress Bar ook een opwindende line-up plaats met audiovisuele performances, installaties en vooruitstrevende muziek. Het hele festivalprogramma die kunt u vinden op de website van Sonic Acts. En dat is sonicacts.com. U vindt het adres ook een doorverwijzing daar naartoe via onze eigen concertzender site in het Sonic Acts stuk. Een en ander gaat gehouden worden in Paradiso, in het Stedelijk Museum, in het muziekgebouw aan het IJ, de Brakke Grond, Arti et Amicite en de Oude Kerk. Wij houden het vanavond op de openingsavond, donderdag 21 februari aanstaande, met onder andere optredens van BJ Nielsen, Keith Fullerton Whitman en Thomas Anker-Schmidt. Ik ga niet het hele oeuvre voorlezen, dan zijn we om 10 uur nog niet klaar wat het Sonic Acts van Festival allemaal te bieden heeft. Maar we doen wel mee aan een mooie actie om 2 kaarten weg te geven voor de openingsavond, dus aanstaande donderdagavond 21 februari in Paradiso in Amsterdam. Daar kunt u dus 2 kaarten voor winnen. Oftewel, er zijn 2 kaarten te winnen. De mailbox gaat nu open, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 1 van de 2 kaarten. Nu snel over naar de muziek. Ik had het net al over Thomas Anker-Schmidt en zijn hommage aan Dick Rijmakers. En er gaat ook aan die avond een hommage aan Dick Rijmakers gehouden worden. De mailbox is open. Hier is Thomas Anker-Schmidt.

En zo dronen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort er nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief. Het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch. Het komt inderdaad uit Sint-Petersburg. Church of Howling Dog. En u hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur en heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede, begenadigd acteur die hij was. Ik heb lang getwijfeld. Het kan Popol Vuh zijn met Nosferatu, Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Kan. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

Ja, het is weer oorlog in Frankrijk en dat kunnen we ook horen op het werk zoals dat in 2007 verscheen van Les Joyaux de la Princesse van het album Au Volontaire Croix de Sang. En u hoorde daarvan Front, Franc et Flambeau, Les Joyaux de la Princesse, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het precies 10:30 is, en dat is een mooie tijd om inderdaad de winnaars voor de Sonic Acts openingsavond bekend te maken. Aanstaande donderdag dus, 21 februari in Paradiso Amsterdam. Dat zijn achtereenvolgens Bart Spaan en Nicole van der Veen. Bart Spaan en Nicole van der Veen. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. En ik zie u dan zeker aanstaande donderdagavond in Paradiso Amsterdam voor deze openingsavond van Sonic Acts. En voor degene die hen naast het spreekwoordelijke potje hebben gepiest, het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

Cozy Fanny Tutti. Zij echt verraste echt vriend en vijand met het nieuwste album Tutti. U hoorde Hilai van dat album Tutti, wat verscheen via hun eigen Conspiracy International. Ook weer zo'n kanshebber om in de eindlijst te komen. Geweldig werk van Cozy Fanny Tutti, natuurlijk van Throbbing Gristle vroeger. En natuurlijk ook Chris and Cozy en Carter Tutti en Carter Tutti Void, et cetera, et cetera. En dit is Phalanx. En Phalanx is het duistere ambient, dark ambient project van Arne Weinberg. Hij doet het ook in de techno, maar zijn liefhebberij is de dark ambient. En dat is ook duidelijk te horen op zijn nieuwste album Tidelands. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Phalanx met Never Ending Waves and Currents.

0: En Minox bracht ons het album Lazar. En dat was alweer in 1986. Jaren later brachten ze nog een tweede album uit wat er eigenlijk, nou, niet echt to-date. Dit album was echter van een grote, grote, grote klasse. Lazar dus, uit 1986. Een en ander werd geproduceerd door Stephen Brown van Tuxedo Moon. En die hoorde u ook op de klarinet in dit geweldige Hybrid of a Tight Love van Minox. En dan brengt ons helaas aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En die wordt volledig gevuld door Yodok 3. Yodok 3 is een trio. En dat trio brengt ons het werkstuk This Earth We Walk Upon. Het zijn live-opnames die zijn gemaakt in Dok Huset in Trondheim, Noorwegen. 17 oktober jongstleden. Nee, niet jongstleden, 17 oktober 2016. En Yodok 3, dat is het trio Thomas Jermoer op drums, Christopher Loh op tuba en flugabon en Dirk Serris op elektrisch gitaar. En Dirk Serris is natuurlijk onze onvolprezen programmamaker van het programma Portamento. En u kent hem ook van muziekprojecten als Fearful's Burning, Fitna op Mana en nog veel, veel, veel meer moois. Yodok 3 dus ook zometeen na 11. Tot middernacht. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En dan zetten we het lekker zwaar in, want volgende week kunt u kaarten winnen voor Sun. Oftewel Sun-O in de volksmond. En die zal 4 maart optreden in Paradiso Amsterdam. En daar zijn dus volgende week kaarten voor te winnen. Dat u dat vast weet, zet het in uw agenda. Blijf bij de concertzender en blijf bij X-Ray zometeen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen via mail, Twitter, Facebook, etc. Nogmaals dank. Blijf bij X-Ray. Heb een mooie week. En wat mij betreft tot Sonic Acts. Of tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.